0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Danny K, Real Men, net voor dit het ons gehad vir Young Cook, Freedy, Justin Timberlake remix. En dat ons afgeskop vanmorgen met Kurt Darren, wat sê alleen, alleen. Dit is nou so 12 minuut en na 5. Kom ons kyk so'n bykie na die weer vir vandag en vir die rest van die week. En ek moet sê op die oomblik lekker koelerig word, so 5, ja, so tussen 2 en 5 graad op die oomblik, en die nou buiten is, hier in die strand Helderberg area. Vandag sien ons uit na bewolkte dag, maar met een bykie meer sonskyn, alhoewel lekker koelerig temperature, net so 16 en een minimum van 5, en dan morgen gaan het so klein bykie warmer wees met een bykie sonskyn weer hier in die Helderberg, temperature 18 en een minimum van 8, en dan sondag nog so bewolkte dag, maar het raak bykie warmer, temperature maximum 20 en een minimum van 10, en dan het ons weer bewolkte dag hier van maandag af, maximum 16 en een minimum van 7, en dan dinsdag lyk het of ons so bykie sonskyn gaan hee, temperature maximum 20 en een minimum van 7. Soos ek sê, op die oomblik lekker koelerig daar buiten. Kom ons kyk na Grabouw, maar die selfde ook in Grabouw, soos wat hier in die strand Helderberg area is, ook so tussen 2 en 5 graad op die oomblik buiten. En vandag het ons een bewolkte dag koelerig met een bykie sonskyn wat hier gaan kom, maximum 16 en een minimum van 5. Morgen een sonskyn dag met klein bykie wolke, maar matig een maximum 18 en een minimum van 8, en aan sondag het ons een bewolkte dag, maar lekker matige weer van een maximum 20 en een minimum van 10. En dan 16 graden met een minimum van 7 wat ons verwacht vir maandag, so dat raak sommer lekker koud weer. En dan ons weer warme weer hier van dinsdag af, temperature van so 20 graden, minimum 7. En dan het ons hier in die Helderberg vandag omtrent geen wind wat gaan waai nie. Dit is dan lekker, want die wind het dan vir ons weggewaai die afgelope paar dae. Kom ons kyk na Stellenbosch, op die oomblik so 8 graden buitenkant. Vandag is eintlik 'n mooi dag daar in Stellenbosch, 'n mooi sonskyndag met 'n bietjie wolke, temperature maximum 18 en 'n minimum van 6. Baie dieselfde ook vir môre daar in Stellenbosch, as die temperature gaan selfde bly, so 18 grade minimum van 9 met 'n sonskyn weer en 'n bietjie bewolkte weer. Sondag het ons 'n bewolkte dag, maar matig, maximum 20 en 'n minimum van 12, en maandag het ons weer 'n bietjie koelerig weer, maximum 18 en 'n minimum van 8, en dan hiervan dinsdag af sien ek gaan het bykie beginne warmer word as die temperature so gaan raak tussen 20 en 22 grade. So ons sien dan uit na so bykie meer somers weer wat op pad is, nadat ons so bykie koelerig koud gekry het. Wat Kaapstad dan betref, dit is so 9 grade buitenkant op die oomblik, so vandag sien ons uit na een prachtige sonskyndag met bykie wolke, temperatuur bykie laag, maximum van 18 en minimum van 7. Morgen het ons baie dieselfde dag ook, temperatuur maximum 18 en minimum van 11 met bewolkte dag met sonskyn weer, en dan sondag bykie koelerig met bewolkte weer, maximum 19 en minimum van 13, en op maandag ook een bewolkte dag, maximum 18 en een minimum van 9 met bewolkte weer wat voorlee. Ook nie eintlik veel sterk wind wat gaan waai daar in Kaapstad vandag nie. Dit lyk na so 4 km per uur so. Dit is dan nie lekker as die wind waai. Vooral in Kaapstad nie, baie sterk winde wat ons gehad het daar. Dis wat jou weer aan betref vandag vir die naweek en sommer so vir die rest van die week. Ek het vir Westlife net hierna wat sê World of Our Own.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Kelly Crocker, Just Friends on Helderberg FM. Voor dit geluister na Miley Cyrus, Party in the USA. Nou, ons party nie in the USA nie. Ons party hier by Somerset West Golfdag. Dit is die Helderberg Hospice Golfdag wat aan die gang is. En ek moet sê, een heerlijke, heerlijke dag. Sommar allemaal wat vriendelik is en lekker glimlach en sommer die dag baie geniet. Klomp nat gaat ook. Ek sien die manne hou die kele daarom aan die gang en die dames, net om seker te maak dat hulle die kele daarom nou nie droog word so op hierdie heerlijke dag nie. So, as jy dalk in die omgeving is, kom maak een draai, kom keier sommer net saam as jy nou nie gaan self speel vandag nie. Maar net hierna gesels ons met Lindsay Everson van Blue Crane Funerals. Hulle is ook betrokke hierby, hierdie golfdag vandag, Helderberg Hospice Golfdag. So, ons praat met Lindsay net hierna. Bly gerus ingeskakel daarvoor.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Like Unati Plumbing, your one stop for all your plumbing solutions, from maintenance and installations to prepaid water meters. Contact Quibus on 079-4011-885 or email info@unati-plumbing.co.za.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
2: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.